0: DJ Moscow featuring Klengi Mte ya Tsema te Tsane Ahe no te ana Tsema na Hanao Chaniki ya Kherinaha Mdali tate Tsema kana Hanao Chaniki ya Kotao ya Kherinano Tsame Tseska Temono Seko Haide Teki Niehek Am Tahin yo khiri 36 minute tswajeng ya kara khwa atano te anka te si 24 minute g beresena ha ya nweko te u tsam ka program si o tsake ngo te tsana ko tao keja twa ko darana qaita no timbambara tawe ti bora si o tsawa ya khere ha no mbamba mbamba to dio wakaha Aksam khatwa khwata teta radio XKA FM seta darana qayatin tse kotowe. Tsam seko ya ngibi na khwaha. Ata khwa nongoto no tita te kai kwa te no te miya kai kuma ohi oro tsan tsu sa tseka. Kien tsu kama ante kwa kha vieke di o tsa ki tsam kadin ema ngema. Dens da khata te miya tem ema. Te anka te di dertin kadin ea. October tate kete mgoem di am, kurie teki 2026 ngui, na te ana kwa October 10 ka mgoema kurie di kaya kitese tahama. Akwa nika hintu te ngao ka chu uije tuwa kodara kukwaha, na ui tama ata I karate tuwa kodara, kate atemo te ngao ka sikhirie kosaisi waha, te tuwa kodara na pare kotao siya ko sikhirie gwem. Te usanji tinga kai jiki akwanaka te sana hutamaha te kuwa kareko kai jatuansa hiyangwem.
1: Julle het al gesien hoe volgehoue vooruitgang 'n gemeenskap kan verander. Die reise vir gesinne, skoon water, elektrisiteit, klinieke, skole en beter paaie te voorsien. En julle weet ook dat daar nog baie meer is om te doen. Hierdie verkiesing gaan nou oor om die raadslid te kies wat die werk kan laat voortgaan en kan optree waar dienste verbeter moet word. Sluit dus op 4 November aan by die beweging wat gemeenskappe reg oor Suid-Afrika opgebou het. Stem vir die ANC en kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
2: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die Okosa regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.